0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Paradise Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Paradise Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: our show. It has been suggested.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: All systems ready. Let's go.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
1: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken. Blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag. Alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Alternative.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld 4000 euro per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was, kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel dat helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: the world. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit geweten heb dat Brian Eno dit album geproduceerd heeft. In ieder geval was hij een van de vele producers die zijn bijdrage heeft geleverd aan dit album van Coldplay, Viva La Vida or Death and All His Friends. Ik hoor het er vooral niet aan af, omdat ik dit eigenlijk nog best wel commercieel vind klinken.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Niet dat dat erg is trouwens hoor, dat het commercieel klinkt allemaal helemaal niet. Het werd ook een megahit over de hele wereld, dit Viva La Vida. Hartelijk welkom, terwijl de meeste mensen nu wel van het dak zijn gevallen of nog gaan vallen, is dit Car Classics. We rijden vol gas met de ramen open en de airco, ja die kun je ook aanzetten, dan kunnen de ramen weer dicht eigenlijk. Maar dat zal in ieder geval een boel koelte opleveren denk ik. Aan de muziek zal het zeker niet liggen, ook al klinkt de muziek hier en daar misschien wel wat oververhit. Zeker de wat hardere platen die er ook wel in voorkomen vandaag. Maar we gaan in ieder geval door met onze reis langs de mooiste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. En zometeen een track van het album Tattoo van Rory Gallagher, daar hebben we al meer van gedraaid. Maar eerst de man die zowel heeft samengewerkt met The Rolling Stones als met The Beatles. Dat is namelijk toetsenist Billy Preston en in 1969 maakte hij een fantastisch album That's the Way God Planned It. En vooral dat titelnummer is meer dan de moeite waard.
2: Car Classics.

Till That Album, Tattooed Lady heet het openingsnummer van die plaat van Rory Gallagher, vierde plaat. En het is wel duidelijk dat Rory Gallagher ook wel wat had met het circusleven. Volgens mij heeft hij ook wel vroeger daar nauw mee te maken gehad. En daar is het nummer ook wel een beetje op gebaseerd eigenlijk. He? Mooi nummer, maar dat geldt voor het hele album van Rory Gallagher. Nou, we houden het nog even hard en nog even stevig. Kan misschien wat vermoeiend zijn als het warm is, maar dit vind ik wel een fantastisch nummer van het album van Van Halen uit 1978. En Talking About Love, zeker geen liefdesnummer. Volgens de zanger van Van Halen. Wel een beetje bedoeld als parodie op de punk, echt waar.

0: ik hoor je denken, zo'n parodie op de punk. Nou, zo had Van Halen dat wel een beetje bedoeld, de gitarist zelf. En die had het nummer geschreven, het nummer dat bestaat uit maar een paar akkoorden, één of twee akkoorden. En hij had iets van, ja, eigenlijk is het helemaal niks dit, maar goed. Hij had het nou eenmaal geschreven en hij heeft het toen wel de band laten horen. En de bandleden hadden zoiets van, nou, dit heeft potentie, hier moeten we wat van maken. En zodoende is daar een tekst op geschreven en zo ontstond Ain't Talking About Love. Die tekst is trouwens geschreven door Sammy Hager. Ja, de zanger van de band inderdaad. Nou, je bent bij Car Classics, leuk dat je erbij bent. En ik moet trouwens nog een paar nieuwe mensen erbij gaan verwelkomen. Want Radio Bergijk zendt deze show tegenwoordig ook uit op de radio. Via internet. Dus iedereen die via Radio Bergijk kennis maakt met... via Radio Bergijk kennis maakt met Car Classics, hartelijk welkom. Geldt ook voor Retro Flashback. Dat is een radiozender die het programma ook al een paar weken uitzendt. Dat geldt ook voor Radio Oldies Music, Zina Classics, Wink Radio, Free Music Radio, Radio Koevoorde. En Visual FM is er ook nog steeds met Serious Internet Radio. Goed, al die andere zenders, ja, het zijn er een heleboel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar worden er steeds meer. En op zich is het natuurlijk hartstikke leuk. En ja, het albumalfabet bevindt zich al in de start. Maar ik kan je nu alvast verklappen dat als wij de laatste plaat hebben gedraaid bij de Z, dat Car Classics nog gewoon doorgaat. Dus het programma gaat nog even door. Als het aan mij ligt tenminste. Goed, dan ga ik nog eventjes een plaat draaien die is opgenomen in Las Vegas. Een album van Elvis Presley. Het album, dat heet That's The Way It Is, kwam uit in 1970. En ja, er staan echt een paar geweldige nummers op natuurlijk. Hè. Ja, ik weet niet wat dat natuurlijk is, maar in ieder geval een live versie van I Just Can't Help Believing. Dat werd opgenomen in Las Vegas. En ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt van Elvis Presley, die biopic van hem. En dan zie je eigenlijk ook wel in die biopic dat hij helemaal niet zo gelukkig was in Las Vegas toen hij al die shows deed. Hij wilde graag ook wel af en toe rock'n'rollen, maar Colin Parker die hield dat tegen. Nou, mocht je het verhaal niet kennen, bekijk de film. Heel veel dingen die ik niet wist over Elvis zijn me toen ook duidelijk geworden in ieder geval.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Zeker niet het beste nummer van Toulouse Street, maar wel een lekker nummer van de Doobie Brothers. Cut and Mouth, niet zo heel erg bekend, maar fijn om nog een keer te horen. En de voor van That's the Way It Is, Elvis Presley en de Las Vegas versie van I Just Can't Help Believing. Blijft een mooi nummer. Goed, ik heb hem er weer bij liggen hoor, het album top 100 lijstje.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je krijgt van mij de eerste presenteringen deze week. Dat zijn er niet zo heel erg veel, maar wel een aantal. Op nummer 31, Angine de Poitrine, volume 2. En dan gaan we nog even heel wat hoger in de lijst. We komen de hele tijd geen nieuwe binnenkomers tegen. Wel een boel stijgers en dalers. Heb ik nog wel een paar re-entries. Maar voor de eerste nieuwe binnenkomen komen we in de top 3 terecht. Michael Jackson, Thriller. Die is blijven staan op de derde plek trouwens van de Album Top 100. Nieuw op nummer 2, K3 Originals, de Rebony Live. En ook nieuw op 1, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kan zijn dat ik daar volgende week nog even op terugkom. Ik wil graag vandaag wat draaien van de nummer 1 van vorige week. Die is wel behoorlijk aan het zakken trouwens. Dat is namelijk het album Dinner Party dat vorige week op 1 stond van Niall Horan. Er staan een boel leuke nummers op hoor. Ik heb er een paar nummers van beluisterd. En zeker wel de moeite waard om eens te streamen of misschien zelfs wel aan te schaffen. Boys Are Fun vind ik persoonlijk een van de leukste nummers van Niall Horan van Dinner Party.
1: Dit is de Album Top

had ook dit jaar geschreven kunnen zijn, dit nummer van Paul Simon, maar het komt op 1973. Hij maakte dit vlak nadat Nixon was gekozen. Prachtig nummer in ieder geval, gebaseerd op datzelfde nummer dat ook Johann Sebastian Bach heeft gebruikt voor zijn Matthäus Passion. O Haupt vol bloed und Wunden, dat is het origineel. Wat verschrikkelijk Duits trouwens, wat er uit mijn mond komt op dit moment. Maar in ieder geval, het is een fantastisch nummer, het American Tune. There Goes Raymond Simon heet het album waar je dit nummer kan opvinden. Staat bij de T in het albumalfabet dus. Goed, dan een wat steviger nummer, op zijn zachtst gezegd. Ten heet de plaat van Pearl Jam, debuutalbum. En Alive ken je. Black, dat staat regelmatig bovenaan in allerlei lijsten. Zoals de top 1000 alle tijden of de top 3000 alle tijden. En ook nog wel een aantal andere lijsten. Dit nummer hoor je niet zo vaak. Dit is wel het eerste nummer wat je hoort als je dat album opzet, Tem. Het openingsnummer. En ik moet zeggen dat ik dit echt een waanzinnig goed nummer vind. Ook is het wel wat ruig hoor. Maar dat geeft niet. Dus af en toe moet dat kunnen. Hè? Doe je haar met de gitaar. Ik zei dat ook alweer. Evers, hè? Ja, Evers. Het nummer wat je van het album hoort heet Once. Dit is Pearl Jam.

Je zou die zanger bijna niet herkennen, maar het was de zanger van Stretch. Why Did You Do It? Dat is die groep, weet je wel. En Elmer Gantry leende zijn stem ook uit aan The Alan Parsons Project. Dat deed hij al meerdere keren. Ook op The Turn van Franny Cart. Dit was toen het openingsnummer van dat album. En trouwens nog steeds, want als je die plaat nu opzet, dan begint het gewoon met dit nummer. En het zet gelijk de toon eigenlijk. Ook gelijk het thema over gokken wordt in dit nummer gelijk aangeraakt. Dus je weet dat het over gokken gaat en dat het, nou ja, niet zo... Hoe zou ik het zeggen? Nou, dat er soms rare dingen kunnen gebeuren. Als je al je geld verspilt. Maar dat is wel waar het album over gaat. En ik moet zeggen, ik vind het een fijne album nog altijd. Van The Alan Parsons Project. Bij de T staan twee albums van dit gezelschap. Tales of Mystery en Imagination. Daar moet ik ook nog een paar nummers van draaien. Maar van deze plaat ook absoluut. Nou ja, Games People Play hebben we al gehad. En nu is ook het openingsnummer. Titelnummer komt nog wel een keer voorbij in de single versie. En er zullen nog wel wat meer nummers gedraaid worden van deze plaat. Dan weet je dat. Goed, dan gaan we naar een plaat. Een nummer eigenlijk dat ik al eerder heb gedraaid. En een andere uitvoering dan die je zo meteen gaat horen. De Nitty Gritty Dirt Band. Ze hebben ook nog een aantal jaren later een plaat uitgebracht. Met allemaal interviews. En ook live opnamen opgenomen in een radiostudio. En die versie van Mr. Bojangles heb ik al een paar weken geleden gedraaid. Maar oorspronkelijk staat deze versie op Uncle Charlie and His Dog Teddy. Een album dat de Nitty Gritty Dirt Band uitbracht in 1970.

Thank you for sending me an angel. Talking Heads. Staat ook in het boek. 1001 albums die je gehoord moet hebben. Voordat je doodgaat. Take Me to the River staat hier ook op deze plaat. Dat was de single van het album. Nou hebben we nog te maken met het WK voetbal, maar binnenkort begint de Tour de France. En zo heet het dit album van Frans Halsema, waar zondagmiddag buiten Velbert op staat. Een van zijn mooiste nummers, vind ik persoonlijk. Het weer.

vlakbij Schiphol. Zal de Bijlmer wel zijn, hè? Of is dat niet Buitenveldert? Nou, zo goed ken ik Amsterdam niet. Zondagmiddag Buitenveldert Frans Halsema van zijn plaat Tour de France. Zijn debuutalbum uit 1969. Ik heb er nog eentje voor je. Ik kan hem niet normaal draaien. Maar het is zeker de moeite waard om Salt nog te gaan checken op de streamingdiensten. In 2020 kwam er een plaat zonder titel uit. Untitled. Daarom staat hij ook bij de U. Opa Rice genoemd. En daarvan hoor je vandaag Strong.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66. En die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb. Maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Car Classics. Album alfabet.
5: Jeroen.
6: Ik ben er niks van.
5: Tracht.

0: had gevonden van Daryl Hall en John Oates. En dat vind je terug op het album Voices. Het is wel grappig, want ik krijg regelmatig mail van Willy. En Willy die maakte ook al attent op deze plaat van Hall & Oates. Hij voegde nog wel een ander nummer aan van die plaat. Nou, dat ga ik waarschijnlijk nog wat draaien hoor in de komende weken, Willy. Dus dat komt ongelooflijk goed. Zeker. Maar ik vond het wel een lekkere opener eigenlijk, dit liedje van Hall & Oates. Because Your Kiss Is On My List. Welkom bij het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
2: V.
0: En daar staat ook deze plaat op van Till Tuesday. Niet zo'n bekend album, maar alleen de single vind ik al zo goed dat het album ook best wel gewoon in het albumalfabet past. Ken je dit nog? Voices Carry. Zo heet dus ook het album en ook de single van die plaat.

Het was wel een man die heel erg hecht was aan zijn vrijheid, Lou Reed. En dat is op zich natuurlijk wel lekker, hè? Dat je gewoon kunt doen wat je wil doen. Hè? En dat soort zaken. Het staat op het album Transformer. En we horen hier op gitaar Mick Ronson, de man die het album produceerde samen met David Bowie. Die je trouwens ook, als je goed luistert, in het achtergrondkoor hoort. Fijn nummer dit van Transformer. Niet het bekendste nummer, maar de bekendste nummers die ga ik zeker nog wel draaien. Zoals Perfect Day en Walk on the Wild Side natuurlijk.

0: ZZ Top in de jaren 70 klinkt toch heel anders dan ZZ Top in de jaren 80, hoor. He? Ik vind het wel goed. Tres Andere heet het album dat van ZZ Top uitkwam in 1973. En die plaat die is de moeite waard. Het is echt wel een fijne plaat van ze. Beer Drinkers en Hellraisers is niet eens het beste nummer van die plaat. Maar dit is al lekker. Maar er staan ook prachtige bluesnummers op en zo. Dus je moet die plaat maar een keertje beluisteren. Het is meer dan hard rock. Alleen, het is eigenlijk niet eens echt hard rock. Maar in ieder geval wel heel goed. Dus een etiketje erop plakken heeft wat mij betreft sowieso nooit zin.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: De LP-lijst. Eens even kijken wat daar allemaal gebeurt. Of er nog nieuwe binnenkomers zijn in de Vinyl 33. The Naked Truth van Golden Earring is in ieder geval de eerste plaat die voor het eerst in die lijst voorkomt. Staat op 30. De plaat is natuurlijk al wat ouder, want die komt uit de jaren 90. 1997 om precies te zijn. Maar ja, hij staat sinds kort ook op vinyl. Of is binnenkort ook op vinyl te vinden, dus vandaar. Dan gaan we even verder kijken in de hitparade, de Vinyl 33, of er nog meer nieuwe binnenkomers zijn. Een plaat die we ook al tegenkwamen in de album top 100 is die van Angine de Poitrine, volume 2. En ik zie dat er nog een plaat staat op nummer 5 van ook diezelfde Angine de Poitrine. En dat zal dan maar volume 1 zijn. Dus op 6 Angine de Poitrine volume 2 en volume 1 op nummer 5 nieuw. Ook nieuw op... Nee, dat is niet waar. Die is zeker niet nieuw. Die staat er al 89 weken in. En van 4 naar 3 gestegen Michael Jackson met het album Thriller. En nummer 2 die is wel nieuw. K3 met K3 Originals, de Reveny Live. En ook nieuw in de Vinyl 33 op nummer 1. Olivia Rodrigo met haar nieuwe plaat. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nou, daar kom ik volgende week nog zeker op terug. Lijkt me hartstikke leuk om daar eens wat van te gaan draaien. Maar ik heb de plaat nu nog niet in mijn bezit. Tuurlijk, ik had ook kunnen streamen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga even de Vinyl 33 combineren met het albumalfabet. Want ik zei het al eerder, Thriller van Michael Jackson staat nu op nummer 3 van die lijst. Maar natuurlijk staat die plaat ook in het albumalfabet, in onze albumlijst. Dus is het een mooie gelegenheid om nog een keertje wat van Thriller te draaien. En de eerste single van dat album, dat duet met Paul McCartney, dat hebben we nog niet gehad. Het grappige is dat Michael Jackson dit zelf schreef. En eigenlijk een soort van speelse manier wilde aan te horen, waarop twee mannen met één vrouw omgaan. En dan krijg je dit soort verhalen. Car Classics.

Ik vind het een mooi nummer dit van Aerosmith. Hier in Nederland is het niet zo heel erg bekend hoor. Maar in Amerika schijnt het er niet geweest te zijn. Dit nummer schijnt daar een single geweest te zijn. Misschien in Nederland ook wel. Alleen hebben wij dat nooit gemerkt. Sweet Emotion staat op Toys in the Attic uit 1975. En er staan meer mooie nummers op. We hebben het bekendste nummer Walk This Way al gedraaid. Een aantal weken geleden. Maar ook het openingsnummer bijvoorbeeld is de moeite waard. Ga ik zeker er nog wel een keer bij pakken. Dit staat op Turn, Turn, Turn van The Birds. En dat vind ik een van de leukste nummers van het album. Een van de twee leuke. It Won't Be Wrong heet het liedje. En dat klopt. Niet verkeerd. Dus.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Een aantal jaar geleden zijn we ooit een keer begonnen met het gewone Car Classics alfabet. En nou ja, dat kun je allemaal terugvinden op Mistcloud en op heerdis.at. Al die afleveringen. En deze staat er ook in. En dit is dan zo'n plaat die bijvoorbeeld in het luisteraarsalfabet is gezet. Als ik het zo mag formuleren. Want er is ook een fase geweest dat ik jou heb gevraagd van welk nummer moet sowieso in het Car Classics alfabet. En Felix was het. Felix Stangeldoor uit Arnhem. Die zei, joh, je moet dit nummer er echt in stoppen. Sowieso een fantastisch album. Nou, het hele album staat in het albumalfabet van Goldfrapp. Goldfrapp, dat is de achternaam van de zangeres van dit duo, Alison Goldfrapp. Dan heb je ook nog toetsenist Will Gregory, maar ik vind het wonderschoon. En het hele album is behoorlijk ingetogen, heel sfeervol. Wel een beetje herfstachtig, maar goed, dat kan verkoeling brengen in deze warme dagen. Ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat als jij nu zit te luisteren naar dit programma, je denkt, nou, ik weet niet waar je het over hebt, maar het is hier ijskoud. Het kan, hè? Ja. Maar goed, op het moment van opname is het hartstikke heet en de bussen vallen hier letterlijk van het dak, dus... Maar dan is dit heel verkoelend en sowieso een prachtig album. Het is heel anders dan de plaat die ze daarvoor hebben uitgebracht. Dat was meer een soort synthpop en glamrock-achtige plaat. Kan je nagaan, zeker. Dat was het tweede album. En op de eerste plaat was het ook weer allemaal vrij rustig, maar ook prachtig. In ieder geval een aanrader om te gaan streamen en ook om aan te schaffen wat mij betreft. Tales of Us heet het album van Goldfrapp. Staat dus bij de letter T. Nou, de V, daar hebben we ook nog een aantal albums bij natuurlijk. Daar zijn we ook al mee begonnen, hè, een aantal weken geleden. Maar ook bij de U heb ik nog een aantal platen staan. En ook Unfold van Chef Special heeft de lijst gehaald. En het bekendste nummer wat daarop staat is Kaleidoscope. Dit is Chef Special in Car Classics. Look at

geïnspireerd op die moordzaak van die Japanse student die in 1981 zijn Nederlandse medestudent René Hartenveld vermoordde en ook nog ophad. Ja, dat kan. Welke manier om bewijsmateriaal te laten verdwijnen natuurlijk. Je eet het gewoon op, ja. Bijzonder nummer, de Too Much Blood. Afkomstig van het album Undercover van de Rolling Stones. Ik heb het al eens eerder verteld dat het nog wel eens hoog opliep. Die spanning tussen Mick Jagger en Keith Richards. Keith Richards wilde liever het wat oudere geluid van de Rolling Stones. En Mick Jagger wilde experimenteren. En dit is toch eigenlijk wel nog meer een discoplaat. Meer geïnspireerd nog op de dance dan Miss You destijds. Wat natuurlijk ook wel disco-invloeden heeft. Maar dat, ja, dit vind ik al veel meer die kant uitgaan eigenlijk. Terwijl Miss You vind ik dan een nummer dat toch echt wel een Rolling Stones nummer is. En hier hoor je dan blazers. Dat is niet zo Rolling Stones-achtig, maar ik persoonlijk vind het een erg fijn nummer van Undercover. Het album vind ik moi. Er staan een paar goede dingen op en daar is dit dan één nummer van. Urban of Fire. In 1975 waren ze nog niet zo bekend in Nederland, maar dit is dan toch wel een nummer dat niet mag ontbreken. Dat geldt voor het hele album. That's the Way of the World, zo heet ook het album. Net zoals dit nummer. Earth, Wind and Fire.

Oh, mooi. Huh? Dus ik vind het mooi. That's the Way of the World, titelnummer van het album dat Urban Fire uitbracht in 1975. En het betekende in Amerika hun definitieve doorbraak. Daar heeft het album ook nog een aantal weken op nummer 1 gestaan van de albumcharts. Al daar de top 200. Ja, het is nog best vroeg, maar ik start er nu al in. Het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog een nummer van Urban Solitude door de draai van Anouk. Cry, op verzoek van Widdy. Maar die bewaar ik dat volgende week. Heb je zelf nog suggesties, ideeën en dat soort zaken? Stuur even een mail naar jeroen.draaitcarclassics@gmail.com. Je mail is van harte welkom. Sluit ik af met Firelin. Staat op To The Hilt van de Golden Earring. Het slotstuk van het album. Een lekker lang nummer. Begint lekker zoals we het gewend zijn van de Earring. En dat, je hoort vanzelf wel hoe het eindigt. Ik kan het bijna helemaal draaien. Luister maar. Tot volgende week. Voor een nieuwe Car Classics.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flink...

flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken. Dat wordt dus onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

Krugers noemt zichzelf een alchemist van ritmes. En hij komt uit Alabama. En ik denk dat het dan niet toevallig is dat hij Alabama Rhythm heeft uitgebracht. Dat was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Op woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet. Het is weer een hele, laat ik zeggen, chaotische bedoeling vandaag. Als hadden ze me maar een format moeten geven, toch? Ja, ik draai alles. Bijvoorbeeld uit België. Deze Jasper Erkens, singer-songwriter. Straks kom ik nog terug op België trouwens. Oké, Jasper Erkens dus. Unfamiliar Faces.

Voor goede muziek kijk ik vaak naar beneden hoor. Naar België op de kaart. Jasper Erkens, Unfamiliar Faces. Straks nog meer België in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Haar stem wordt genoemd Dirty Blues. Rauwe blues vocals. Kelsey Ann uit Atlanta. I'm so

Bruno Mars, die hoef ik niet aan te kondigen, heb ik ook niet gedaan. Maar kondig hem wel even af met On My Soul. En daarvoor de Porch Session van Kels. Ja, Porch Sessions, dat zijn dus op de stoep gaan zitten en een beetje gaan spelen. Nou, zo klonk het niet helemaal. Het klonk wel alsof ze met hele goede muzikanten op de stoep was gaan zitten. Gone heette het nummer in ieder geval. Dit programma brengt ons vaak rond de wereld. Australië, Amerika, Engeland, België. Nou ja, goed, we slaan eigenlijk geen enkel land over. Maar laten we eens naar een land gaan waar we niet zoveel vandaan horen. Naar Vietnam, Ho Chi Minh City, oftewel Saigon. Saigon Soul Revival. Nau Te Kung Hat.

In de jaren 60 en 70 was Saigon een smeltkroes van funk, soul, reggae. Weten wij hier in het Westen eigenlijk erg weinig van. En die Saigon Soul Revival met dit nummer Nau Te Kung Hat probeert dat een beetje terug te brengen. Die smeltkroes die tegenwoordig Ho Chi Minh stad ook is. En het nummer klonk ook als een smeltkroes van al die stijlen door elkaar heen. Saigon Soul Revival. Het warme Azië brengt ons dan in dit programma heel makkelijk naar het koude noorden. Naar het noordenlicht, Gwofsahas. Dat is het traditionele woord voor het noordenlicht. Het licht dat je kunt horen. En daar is heel veel muziek over gemaakt en een Noorse tv-serie. En deze muziek komt van een Nederlander, van David van der Heijden. Hij maakt filmmuziek voor zijn werk. Instrumentaal, Gwofsahas.

Jalen Agonda. Elke keer als ik iets van hem draai, denk ik dat ik zijn debuutsingle draai. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Alles van hem klinkt een beetje hetzelfde. Niks wordt echt een grote hit. Maar het is altijd weer leuk om te draaien. Burning Temptation. Onthoud dus die naam, Jalen Agonda. Je gaat nog wel vaker debuutsingles van hem horen, denk ik. En daarvoor David van der Heijden. Prachtige gitaarmuziek. Gof Saha

Mooi verhaal toch, deze band. Allemaal kinderen, gevormd in 1980, de Junkyard Band. Echt op de junkyard, dus op de vuilnisbelt. Ze speelden alleen maar op plastic emmers en op alles wat ze vonden op de vuilnisbelt. Duurde jarenlang, was echt een project. En toen halverwege de jaren 80 kwam dit nummer uit. Eigenlijk twee nummers, hè? Word en Sardines. De twee hits van de Junkyard Band in Washington. En toen samen op een 12-inch terechtgekomen. En ja, die draaiden wij dus net. Het is al dus van lang geleden echte Washington Go-Go, maar dan wel de pure versie. In 2025 en 2026 stonden ze op Pinkpop. En in 2026, het afgelopen Pinkpop, hoorde ik ze dus. Deze band uit België, The Haunted Youth. Ze begonnen ook met dit nummer tijdens hun optreden. Ik zat minutenlang te wachten tot er echt iets ging gebeuren. Maar het ging onder mijn huid zitten. Vanaf het begin al. Nu komen ze zo'n beetje op. Dan pakken ze die gitaar op. En dan vormt het nummer In My Head zich.

Niemandalletje van De Bauza. Een hitje, Magnetic. En daarvoor misschien wel een levenswerk van The Haunted Youth. Een nummer dat zich helemaal ontwart, ontrafelt in my head. In 1978 was FM dé manier om muziek tot je te nemen. Hè? Stereo en no static at all. Vergeleken de middengolven was het behoorlijk ruisvrij en static free. En tegenwoordig hebben we DAB+ en we hebben streaming. We hebben helemaal geen ruis meer. We hebben helemaal geen storing meer. Daarom hebben we ook Ice Radio, het allerleukste radiostation van het hele internet. Steely Dan uit 78, hun FM.

Bijna New Orleans-achtige blues, soul, wat is het? De Teskey Brothers. Dit was live in Melbourne, in Australië dus. Say You'll Do en daarvoor Steely Dan met FM. Harry Styles die rijgt de hits aan elkaar. Of hij de Amsterdam Arena nou 100 keer, 10 keer of eigenlijk nooit vol krijgt. Het maakt niet uit, hij is een fenomeen geworden. Hier is Harry Styles, Dance No More.

Er zit wel humor in hoor. Over DJ's die niet meer dansen, maar zitten. Dance no more. Harry Styles was de voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het static free internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad. Daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: wat we willen.
1: What?
2: How about that?
0: Ice Radio.
3: Dit is een lied over een plan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw, meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from

in de bus. Smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het laks weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7.000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijk ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daar voor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Goed blijven hydrateren. Ik schenk even wat in. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. De zomer is losgebarsten. Het is eigenlijk veel te warm om een radioprogramma te presenteren. Al die hete apparatuur hier om mij heen, die temperaturen nog verder op doet lopen in de ruimte waar ik dit radioprogramma presenteer. Ik stel een tropenrooster in. We gaan het gewoon lekker rustig aan doen vanavond. Jullie verblijden met zomerse muziek. Straks even onthaasten, even relaxen. Even chillen met een ijsje. En een paar rustige plaatjes. Even kijken of Joop Acte de présence wil geven of we nog verbinding kunnen krijgen. Dat hij ergens op een terras met zijn voeten in een bak lauw water zit. Tegeltjeswijsheid. Passie is het eigenlijk veel te heet voor. Nou, we gaan de tijd wel doorkomen. Wel een goed excuus om weer alle mooie zomerplaten eens van stal te gaan halen. Of dingen die verder met de zomer te maken hebben. Dat gaan we in elk geval doen tot 10 uur vanavond. Of 4 uur vanmiddag als je naar de herhaling op woensdag luistert. En ook dan is het nog steeds warm. Dus ook dan komt het allemaal wel goed met die zomermuziek. We gaan eerst eens even een zomers buitje tegemoet. Wat vertolkt wordt door Donna Summer, MacArthur Park.

0: uit de hete zomer van 1982. James Last en Biscaya. Gevonden voorwerpen, verblijvers en bananen, stekker via iceradio.nl. We zijn ietsje vroeger dan normaal, maar we gaan schakelen.
1: Oh ja! Hello!
0: Veel te vermoeiend om te gaan schreeuwen.
1: Ja, vind ik ook.
0: Hello! Hello!
1: Nou, jij hebt nog een verkoelend biertje van zee.
0: Even hydrateren.
1: Ja, precies. Jongen, zeg.
0: Dat kan nog ietsje schelen. Jij zit gewoon in het, binnenste binnenland van Nederland.
1: Het is zeg maar hier de Amazone, maar dan met de dinkel.
0: Tropisch regenwoud.
1: Ja, precies dat. Oh man. Hallo!
0: Ja, is dat een beetje uit te houden verder in jouw hokje?
1: Ja hoor, prima. 21 is het nu.
0: Je hebt wel minder apparatuur. En je hebt airco.
1: Tuurlijk.
0: Kijk, dat heb ik weer niet.
1: Nee, maar dat is het eerste wat ik heb gedaan. Ik krijg mij niet gek.
0: Een lullig ventilatortje onder mijn mengpaneel. Dat is het.
1: Ja, vandaar dat je ook maar 2 uurtjes mag, hè?
0: Oh, dat is het.
1: Ja, dat
0: is het. Anders raak ik oververhit.
1: Precies.
0: Jij mag zo meteen schakelen.
1: Ja.
0: Maar zal ik eerst nog even recupereren en... dat is niet het juiste woord, maar... word bevangen door de hitte, zal ik maar zeggen.
1: Maar ja, wat ga je doen?
0: Het plaatje wat ik heb aangeboden aan afgelopen donderdag. Ik kom echt niet meer uit mijn woorden.
1: Draai hem nou

0: It Goes Again. Oké, go.
1: Nou ja, het was wat schreeuwerige muziek. Dat dan weer wel.
0: Ja.
1: Maar toch heb ik er wel een zwak hart voor.
0: Ja?
1: Ja, vind het leuk.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Dan mag jij nu weer schakelen.
1: En dan, hè?
0: Jij de beurt.
1: Ik vond het moeilijk.
2: Drie plaatjes. Eén thema. Welke zal worden gekozen? Je hoort het nu in Wie van de Drie.
1: Het was Oké Go en Here It Goes Again.
0: Ja.
1: Oké Go. Ik kwam uit op het startschot van toch wel het rennen in een atletiek stadion.
0: Ja.
1: Dus ik kwam uit op running.
0: Mm-hmm.
1: We hebben al wat met running gehad, maar nog lang niet allemaal.
0: Nee, daar zijn heel veel plaatjes mee gemaakt.
3: Nummer 1.
1: Nope. Ik heb voor jou een aanbieding. Jackson Browne.
0: Ja.
1: En Running on Empty.
0: Ja.
3: Nummer 2.
1: The Doobie Brothers. Lekker. And It Keeps You Running.
0: Ja.
3: Nummer 3.
1: And The Police. When the world is running down, you make the best of it.
0: Jij kent mij een beetje, hè?
1: Ja.
0: Heb je voorgevoel welke kant ik op ga?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ik ga voor nummer 2. Dat is ook wel een lekkere plaat met dit weer.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: The en Doobie Brothers.
1: Eigenlijk had ik die alleen maar voorgezet. Dus,
2: drie plaatjes, één thema. Dit is Wie van de Drie.
1: Nou, er zit een mooie intro achter.
3: Nummer 2.
1: Dus die krijg je dan nog even van mij cadeau.
0: Heerlijk. Casio.
1: Kees Casio. On steroids, hè, want dit is toch wel heel fijn. Dan is dit wat het is, jongen.
0: Nou, dankjewel.
1: En dan mag je daar in het ijskoele weekend aan gaan werken. Nou ja, ijskoele weekend. We komen er donderdag. Het weekend is net geweest.
0: Ik ga niet running. Ik ga walking hooguit.
1: Lijkt me heel goed. Rustig aan.
0: Ja.
1: Goed hydrateren.
0: Ja.
1: En tot donderdag.
0: Goed hydrateren.
1: Met, ja, precies. Met de Doobie Brothers.
4: Wie

0: houdt je in beweging.
1: Ja.
0: Ja, precies dat. Wat een lekkere plaat. 1976 alweer.
1: Ja. En speciaal. Toen was ik heel klein nog. Toen was ik 7.
0: Ja, en ik heb hem speciaal voor jou uitgezocht. Eigenlijk wel, maar ik heb hem gecamoufleerd met 2 anderen.
1: Dankjewel. Ja, ingepakt.
0: Ja.
1: Ik ga je donderdag al doorborduren.
0: Dat lijkt me mooi.
1: Moeten we het nog even over hebben. Of donderdag. Donderdag ben ik ook nog ergens anders. Maar daar hebben we zo bij de uitzending even over kijken hoe dat allemaal gaat gaan organiseren. Ik ga nu vast even ook soort van doorschakelen. Hier zit ook een doobie in.
0: Een doobie.
1: Shubidu-da-dabadoobie. Imagination. Wij spreken elkaar.
0: Jazeker. Bye bye.
1: En dankjewel voor je smaak.
0: Oh, wat. Ik ben gevleid.

It's zeker summertime. Hobbyhorse. Dat is zo'n paardenkop aan een stok. En toen moest ik aan hout denken. Alhoewel, dit heeft niks met hout te maken. The Ninth Degree van Morning Wood.

0: de tafel gezet. Iggy Pop en The Passenger. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Wij vervolgen als passagier op het wereldnieuws, zou ik haast willen zeggen, met het ANP. En daarna nog een heel uur Gevonden Voorwerpen. Blijf erbij. Oh, nog even hydrateren.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. Twee weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag.

Cadillac van Bruce Springsteen. Ik zit net te kijken, wat was ik ook alweer van plan te doen. Ik ben even de draad kwijt, neem me niet kwalijk. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. En dit stond op mijn plan. En dat plan heb ik nu ten uitvoering gebracht. Tim Wheeler uit Shaun the Sheep, the movie, Feels Like Summer.

Calvin Harris en Summer. Ik ben zo van de leg dat ik bedenk... Ik ben het vergeten gewoon. Wat gebeurt hier allemaal? Oh. Mijn telefoon staat nog lawaai te maken. Dat ik vergeten ben 2 uur van dit radioprogramma te openen. Welkom in uur 2 van Gevonden Voorwerpen. 8:15 inmiddels tijd om te gaan onthaasten. En te gaan hydrateren. Verkeelschapen. Kikkertje even wegslikken zometeen. 3 plaatjes op rij om tot rust te komen. Tot onszelf te komen. En ik heb besloten daar vandaag gewoon een 4e bonusplaat bij te doen. Want het is eigenlijk veel te heet om dit radioprogramma te presenteren. De meditatiebel luiden wij voor Deathcap for Cutie. We waren net al even met passagiers bezig. De passenger seats.

Het onthaastblokje in gevonden voorwerpen. Het waren de vier deze keer, omdat het warm is. We tropenrooster hebben ingevoerd. De Style Council was dit. Waar is mijn lijstje? Daar, de Long Hot Summer. Daarvoor hadden we Summer Wine van Demis Roussos. Daarvoor hadden we The Lotus Eaters, First Picture of You. En daarvoor hadden we Death Cab for a Cutie en The Passenger Seat. We eindigden met Style Council. Nou, over style gesproken. Dit is een vrije stijl, de freestyler van de boomfunk

Linda Lewis, Class Style. Met een hele hoge huidtaal. Deze zomereditie van Gevonden Voorwerpen in zomerrooster zit er bijna op. Ik kan nog een plaatje of twee ongeveer kwijt.

kleed jou in mijn liefde. Nou, dat zal dan het Adamskostuum waarschijnlijk zijn. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Dit radioprogramma is bijna klaar. 1 minuutje nog te gaan. Zometeen op maandag de man in Hongkong. En op woensdag de Files from the Fridge. Aanstaande maandag een nieuwe aflevering. En woensdag dus de herhaling als je dit maandag hoort. Maak er een mooie week van. En graag tot volgende week. Goed insmeren en goed hydrateren.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

41 jaar geleden. One Hit Wonder Sly Fox had de hit met deze track Let's Go All The Way. Zo is het programma mooi begonnen. En het programma dat is Man in Hong Kong. Het tweede uurtje in de drielijk op de zaterdagochtend. Tom Boon, dankjewel voor uur nummer 1. En straks uur nummer 3 met DJ Reds. En Mark Schultz uit Hong Kong. Man in Hong Kong, heet het programma. Echt waar, ik woon in Hong Kong al heel lang. Mensen vragen het wel eens van, is het een gimmick of zo? Is maar nee, goedemorgen. Good morning. Joe zal ze hier zeggen. Fijn dat je er bent. Nou goed, van track nummer 1 is het heel simpel. Gaan we naar track nummer 2. En nummer 2, ik had hem laatst in mijn quiz night zitten. Mijn muziekronde had ik allemaal tracks met rock. En de eerste track die ik draaide was deze.

Ik heb via Red Sea toegestuurd. Hij zei, wat moet je luisteren, wat gaaf. Ze hebben Led Zeppelin en Public Enemy gewoon naast elkaar gelegd. Over elkaar heen, een mooie mashup. En het past gewoon perfect. Zeer cool, heel gaaf. Dankjewel, Red Sea. Dan ga ik eventjes iets nieuws doen. De Philharmonic, dat is een duo volgens mij. Het is heel nieuw dit. Which Side You're On ga ik nu aanzetten hier op Huis Radio.

Dit was Bernie Worrell met de BW Jam. Hij was een toetsenist bij Funkadelic Parliament, een van de oprichters van de band. Heel veel andere mensen ook samengewerkt. Ook een tijdje bij Talking Heads, gewoon als touring member. Helaas alweer 10 jaar geleden overleden aan de gevolgen van kanker. Maar wat een vette, funky muziek maakte hij toch. Goed, dan ga ik verder met deze track. Dat is eventjes gewoon een albumtrack van New Order. Dat album is Electronic. Wat is het ook alweer? Ach, ik ben het even kwijt. Ik kan er ook niet bij, want het zit helemaal in de andere kant van de kast. Deze ga ik gewoon even aanzetten en dan ga ik even goed kijken hoe het zit.

Technique, zo heet het album. Niet elektriek. Het was, ik wist dat het iets met Iek was, maar ik wist niet precies hoe het zat. All the Way, New Order, fantastisch. Het is uit 1989, dit is alweer behoorlijk oud. Gave muziek maakten die gasten. Nou, dan heb ik nu iets echt fucking gaaf, vind ik dit. Het is aan de hand van Afrika Bambaataa, die tegenwoordig niet meer mag en terecht. Want, nou goed, ze schijnt al 40 jaar allerlei kinderen misbruikt te hebben. Verschrikkelijk. Is ook verdwenen volgens mij. Niemand weet waar die is. Gevlucht, dat is hij zeker. Maar als je dat eventjes terzijde legt, dat kan haast niet, maar ik doe het toch. Het heeft die hele gave dingen gedaan in de muziek met zijn Zulu Nation en de Soul Sonic Force. En ook hier met deze dame volgens mij is het Time Zone. Deze track, Throw Your Fucking Hands Up. Het is geniale,

eigenlijk vanaf. Die Italo-disco-sound, heel erg leuk. De volgende track. Het is ook uit de jaren 80. Wel 9 minuten, maar het is een gave track. Ik ga daar gewoon plaats voor maken. Ik zie wel zo meteen hoe dat allemaal aan het einde gaat uitpakken. Het is Soft Cell met Tainted Love, maar dan die extended version, een soort van 12-inch, waar dan vast zit ook Where Did Our Love Go. Het is heel erg gaaf en ik heb er herinneringen aan toen ik mijn eerste maand in Hongkong woonde. Dat is in 2008 alweer. Daar had ik op een gegeven moment een televisiezender met radio erop. Ja, oké. Veel jaren 80. Ze hadden niet heel veel tracks. Ik denk een track of 50. Dus er kwam vaak hetzelfde voorbij. Waaronder deze. Ik heb hem veel gehoord. En ik vind nog steeds een zeer coole track.

Muziek uit België, Charlotte Adesserie en Boris Poupule met It Hit Me. Zeer gaaf, heel goed gemaakt. Hele gave track. Misschien wat woest voor op de zaterdagochtend. Ik ben vrij funky bezig, merk ik. Dus misschien eventjes wat pas op de plaats maken met twee rustige tracks. Zometeen Bonnie, Prince Billy en nu Iron and Wine met de Belated Promise Ring.

Oh yeah. May it always be. Will Oldham neemt op onder de naam Barney Prince Billy. Ach, ik heb nog tijd. Gauw eventjes deze track. Het is zaterdag, dan mag ik dit draaien.

Maar op de zaterdagochtend zijn Ton, ik en Reggie er gewoon hier op de zender Ice Radio. Reds gaat zo meteen beginnen in Haarlem. AA023 zit er klaar voor de Reds Radio Show. Veel plezier daarmee. Laatste trekje van vandaag is een hele oude R.E.M. Gardening at Night. Veel plezier met die Reds en nou gewoon weer tot volgende week, hè.

is over until we decide it is. Was it over?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu twee meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. 3 mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. 3 mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.